0: Greasy notes.
1: I gotta see.

Some time to talk about

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM. El corazón.

Drie diploma's, maar je bent dom. Ben in Brussel, ik ben welkom. Heb gekocht, eigendom, ja, je kent ons. Doe het easy op een gladde weg.

0: Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de Standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat verder aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. Dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is geen toeval. Dat zegt een voormalige topambtenaar van het RISIF in Haarlem. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
2: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen, opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
2: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. In Den Bosch in Nederland is afgelopen weekend een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Er zijn plannen om daar binnenkort minderjarige vluchtelingen op te vangen, maar daar komt veel protest tegen. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg. De politie onderzoekt de ontploffing. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
5: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we die week met een goed gevoel beginnen.
2: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Het zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste minidrama-serie. Het won ook al de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Zo geluk in mijn leven. Probeer werk met rust te combineren. Was vroeger een vogel, maar viel door de druk uit de lucht naar beneden. Zat in een put, wil terug kunnen zweven. Haast en spoed is zelden goed, geduld is een zegen. Het is een lang proces, moet leren om rust te negeren. Nog steeds op zoek naar hoe ik moet leven. Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Het is een eeuwige strijd met mezelf. Wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat in mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Wordt er de klim naar de top of verrijs naar de hel. Doe alles wat moet.

0: zijn, maar ik verlies je nooit uit het oog.
1: Is een mens gemaakt om gelukkig te zijn? Of is dat slechts een idee? Waar iedereen naar streeft en een plaats geeft, maar het eigenlijk nooit bereikt. Vroeg ik het aan mijn moeder en ze zei hoe absurd.

stuff.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijk-Lei tijdens een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
3: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
1: Het kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week. Hij was nog maar 55. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
4: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag. Veel familie en vrienden. Onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. Een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag. Onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otten. Natalia gaat zingen.
1: Er is ook een rouwregister geopend voor Otten in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
5: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat het ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
1: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
2: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijk-Lei tijdens een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
3: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
2: Het kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week. Hij was nog maar 55. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
4: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag. Veel familie en vrienden. Onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. Een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag. Onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otten. Natalia gaat zingen.
2: Er is ook een rouwregister geopend voor Otten in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
5: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat het ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
2: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Vrijdag, zaterdag, zondag. Eén grote waas. Broodje kaas, vettige lach. Wies naam was Haas? Oortje Bach. We helpen je herinneren. Welkom bij Sjamaandag.

0: Maandag 11 mei en ik sta hier met een bende horizontalisten in de studio. Oftewel de bijna voltallige redactie van Team Horizontaal. Dag Stan, dag Zeno, dag Linde en dag Aaron. Welkom.
1: Hey, hey.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, ik ben blij dat jullie erbij zijn en ik mag jullie onmiddellijk feliciteren. Want jullie hebben geworpen. Proficiat. Er ligt een flinke telg op tafel. Ja, je kan er iemand mee doodslaan, denk ik.
1: Ja, wow, een tenger iemand een misschien. Maar toch, ja, dood.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus horizontaal magazine nummer 1 is een feit. Wie wil het even beschrijven, hoe het eruit ziet?
1: Het ziet er horizontaal uit.
0: Horizontaal,
1: ja,
0: oké.
1: Okay. Ja, ja, ja, ja. Een liggende bladspiegel. Mooie zwarte cover, witte lettertjes. Ja, fantastisch werk van onze graficus, Jeroen. Ja.
0: Maar Jeroen is er vandaag niet bij?
1: Nee, nee, Jeroen is er niet bij. Nee, nee, nee, dat klopt.
2: Nee, Jeroen zit in Marokko momenteel, omdat zijn tante daar in het huwelijksbootje gaat treden. Dus, wat dan hebben we er heel graag bij gehad. Maar helaas kon hij niet aanwezig zijn.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Maar ja, we hopen dat hij zich goed amuseert in Marokko, op het trouwfeest van zijn tante.
0: Ja, bij deze een shout-out naar Jeroen.
1: Ja, Jeroen, shout-out.
0: Hoe voelen jullie je? Het magazine is klaar. Wat doet dat met jullie?
3: Ik werd deze zomer gebeld door Stan. En Stan had een idee. Hij wilde een magazine oprichten. Dus hij had mensen nodig die eraan wilden meewerken. Dus het is eigenlijk een proces geweest van een langere tijd. Het is ondertussen al bijna het einde van het academiejaar. Dus het feit dat we er veel werk in gestoken hebben, dat het lang geduurd heeft, ja, dat draagt natuurlijk bij aan de euforie die we voelen als we het in onze handen kunnen hebben en ook aan de mensen kunnen geven om het dan uiteindelijk te lezen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb in het magazine gezien dat daar ook muziek is geselecteerd. Jullie hebben een afspeellijst gemaakt en ik denk, dat zou gemakkelijk zijn, dan kunnen we gewoon wat plaatjes draaien tussendoor. Ik stel voor dat we beginnen met een plaat, Opus Dei van Laibach. Is er iemand die daar iets over kan vertellen?
1: Wel, nee.
2: Well, eigenlijk zou Jeroen daar iets over kunnen vertellen.
1: Maar ja.
0: Ja.
2: Maar wel, die zit in Marokko.
1: Ja, trouwfeest van die tante.
0: Live verbinding maken met Jeroen om daar eventjes iets over, te vertellen? Nee, dat gaat niet gaan.
1: Goh, ik weet het eigenlijk niet. Ja. Ja, zo goed zijn we het dan toch ook niet voorbereid.
2: Opus Dei is wel een organisatie alleszins die iets met God doet.
1: Ja, ja.
2: Maar heel veel meer kan ik daar ook niet over kwijt.
0: Dan gaan we gewoon ontdekken.
1: Fantastisch, goed idee.

0: Ja, Opus Dei, Laibach, Life is Life. Zo hebben we het graag. Shamaandag.
1: Shamaandag.
0: Ja, nog steeds Shamaandag. Stan.
2: Ja.
0: Het is zo dat wij het eerste contact hebben gehad, want ik zag op het prikbord dat jullie een oproep deden om inzending te doen voor het magazine.
2: Ja, ja, ja, inderdaad, dat klopt. Hè. We hebben een kleine affiche gehangen, van ongeveer 1,5 meter lang, horizontaal uiteraard, met een oproep om verschillende teksten te krijgen van mensen. We hebben gevraagd, doet er niet toe, gelijk wat, zijn het woorden, stuur het ons door. Dat was En inderdaad, zo
0: heb ik daar ook op gereageerd, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. En heb je nog, wat zijn de inzendingen geweest?
2: Dat is onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar.
0: Uw mailbox
2: duizenden minuten, uren wachten tot er een mail binnenkomt. Dat is, ja, maar dat is fantastisch. Als die dan binnenkomt, dan ben je zo blij. Jij bent onmiddellijk zo hoog in mijn achting gestegen. Dat is fantastisch. Hè?
0: Ik ben gesprongen.
2: Ja, gewoon dieper in. Nee. We hebben wel wat respons gehad, uiteraard. Minder dan je wilt, maar altijd meer dan genoeg. Dus dat is leuk.
0: Het is het eerste exemplaar, eerste editie. Dus je kunt alleen maar groeien. Hè?
2: Ja, tuurlijk. En wat we merken ook sowieso is dat, doordat het er is, dat er nu alweer meer goesting is bij de mensen om ook dingen in te sturen.
0: Fantastisch.
2: Dus dat is leuk vooruitzicht natuurlijk voor komende edities.
0: Ja. Als ik zo eens blader door het magazine, dan ik zie heel veel. Ik zie poëzie, ik zie kunst, ik zie column, ik zie muziek, een beetje van alles. En ik vraag me af, we zitten hier nu samen in de radiostudio.
2: Ja.
0: Eigenlijk kunnen wij gewoon woorden brengen.
2: Fantastisch
0: dus
2: idee.
0: Ik stel voor dat er iemand een gedicht voorleest. Ik kijk naar Aaron.
3: Ja, dat zal ik voordragen. Ik heb een gedicht Diepvries mee. Het is eigenlijk, ik had vroeger een cocktailbar. En dat is een beetje een symbolische reflectie voor mijn cliënteel. Het gaat als volgt. Gesloopt stuk vuil. Zacht, kermend, witbesnoven beest. Uw voeten hebben koud. Ze smeken naar wat moederlijke warmte. Drink wat verder van uw fles. Misschien val je dan ooit eens in slaap. Je hebt het toch voor elkaar. Met je legendarische diepvries, waar Jan en Alleman zijn goedje en de rechterneusgat op kwijt kon. Kan, zal kunnen. Wanneer zal ik ooit zat in slaap kunnen vallen? Want vergeet nuchter. De ruimtevaart geeft me eindeloos veel slapeloze nachten, hoewel ze heel afstandelijk is. Soms zou ik gewoon eens gevoeld worden door die ruimte en me niet dom snuiven in de leegte. Soms wou ik iets raken in de tijd en me niet dom drinken tot de ochtend. Soms wou ik.
0: Dankjewel, Aaron.
3: Ja, alsjeblieft.
0: Heel leuk. Even wachten tot de mensen zijn uitgeklapt.
3: Groot live publiek.
0: Ja.
2: Wat lang buigen doet wel wat pijn.
0: ik zag ook in het magazine dat er een pagina is met inhoud. Wie heeft daarvoor gezocht?
2: Dat is een heel leuk iets. Dat heeft Jeroen gedaan. Onze Jeroen, onze graficus. En die is momenteel dus in Marokko.
3: Voor de trouw van zijn tante.
2: Ja, dat klopt. Hij heeft dus een tante uit Marokko.
3: En die stapt daar in het huwelijksbootje.
0: Tante uit Marokko.
3: Ja. En daarom kan hij er niet bij zijn vandaag.
2: Nee. Maar we weten dat hij sowieso in zijn hart bij ons is.
0: Ja.
2: Ook al is hij natuurlijk in Marokko bij zijn tante.
0: Bij zijn tante, in Marokko.
2: Ja, uit Marokko.
3: Voor het huwelijksbootje.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja. En we missen hem natuurlijk. Hè.
3: Dus misschien nog een shout-out naar Jeroen?
2: Ja, misschien leuk. Zeno, doe jij eens een... Ja.
4: Ja, ik wil een grote shout-out doen naar onze goede vriend Jeroen, die er vandaag jammer genoeg niet bij is. Die is namelijk in Marokko, waar zijn tante in een bootje stapt met een huwelijk dat erop gebeurt. Ja, voilà.
0: Huwelijk in het bootje, in Marokko.
4: Wie zal het zeggen, ja. Jeroen, ja, we verwachten een telefoontje vanuit het bootje.
0: Wat meer
4: van
0: uitleg.
4: Het huwelijk met de tante, ja. Enfin, niet met de tante, maar dus van zijn tante, ja.
0: Laten we overgaan naar nog een streepje muziek. Ik vond twee keer Billy Joel in de lijst staan van Wie is dat?
4: Ja, dat zal ook van mij zijn. Ja, Billy Joel, de...
0: Joel.
4: Ja, Billy Joel, dan mag
1: of ik. Joel.
4: Joel. Joel voor de vrienden. Nee, dus Billy Joel naast Elton John, een van mijn pianohelden, rocksterren, alles van, rock, van rockmuziek tot klassieke muziek, ze kunnen het allemaal. Vandaar, ik weet niet welk nummer je ging.
0: Wel, ik vond er twee, dus er is Summer Highland Falls.
4: Ja.
0: En er was nog één, als ik mij niet vergis. Eventjes zoeken. Weet je het zelf nog? Start the Fire.
4: Ja, We Didn't Start the Fire. Dat was
0: het.
4: Ja.
0: Maar laten we voor... Is het oké? Summer Highland
4: absoluut,
0: Falls?
4: Absoluut, zeker.
0: Gaan we dat spelen.

0: Ja, Billy Joel, die stapt niet in het bootje, maar wie stapt er wel in het bootje?
1: Ja, de
0: huwelijksbootje.
1: Ja, de tante van Jeroen, hè. Uit Marokko, inderdaad.
2: Yes. In Marokko.
0: In Marokko.
1: Ja.
0: Oh, ja. We hebben het nog steeds over Horizontaal, jullie magazine. Dat is nu net verschenen. En ik ga aan Linde vragen. Linde, wil jij iets brengen uit het magazine? Of wat ga je brengen? Vertel eens iets.
3: Ik heb eigenlijk zelf niks geschreven. Ik ben meer een social media manager. Maar misschien volgende editie komt het er nog wel van. Maar ik wil opnieuw een shout-out geven aan onze beste Jeroen, onze graficus. En ook onze onderzoeker naar het beste broodje kaas dat er rond de Ledegang is te eten. Hij heeft daar een artikel over geschreven, enkele broodjes kaas natuurlijk ook, gereviewd. En daar zal ik nu eens wat over babbelen natuurlijk. Hij is natuurlijk een goede vriend van mij. Ik heb hem ook heel veel broodjes kaas zien eten. Hopelijk, Jeroen, ben jij daar ook nu een broodje kaas aan het eten in Marokko, hoe die eruit ziet. Zal misschien wel wat anders zijn dan thuis hier op onze Ledegang. Hij is eigenlijk vooral fan van de Delicieux. Dat is heel dicht bij de Ledegang. En hij is eigenlijk wat minder fan van onze eigen cafetaria. Hij zegt ook, dit is echt geen aanrader. Zelfs niet aan die lagere prijs. Maar vooral door de plastic verspilling die deze parodie op een broodje met zich meebrengt. Ja, daar weten we al genoeg mee natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is dus echt wel... Ja, heel veel plastic.
0: Ja. Schandalig.
1: Elk sneetje kaas, sneetje hesp, is afzonderlijk verpakt. Ja, in meer plastic dan de kaas of de hesp zelf.
0: Shame on you, Ledehank.
1: Ja, goh. Maar ze doen ook hun best, hè. Het zijn goede mensen, hè. Ja, broodje is gewoon minder. Ja.
2: Ja. Nee, ze pakken die zelf in. Dat zijn geen goede mensen.
1: Ho, grote woorden. Ik wil daar wel af en toe wel iets kunnen kopen als ik een hongertje heb.
2: Heb je al eens die boze blikken gekregen van de kantinejuf?
1: Ja. Maar...
3: Ik vind nogthans dat ze wel heel vriendelijk zijn. De pasta's zijn daar wel echt supergoed. Ja. Maar de broodjes niet, dat moet ik wel toegeven.
0: Het is wel zo, ik heb al bericht gekregen van de dames van de kantine dat zij trouwe luisteraars zijn van Shamaandag. Dus met spijt moet ik meedelen dat ze dit wel degelijk gehoord hebben.
1: Ja, maar het broodje is natuurlijk wel wat het is.
0: Ja, we moeten inderdaad zeggen.
2: Ik wens mij ook volledig te distancieren van de review van Jeroen. Die trouwens in Marokko zit.
1: Ja, heel leuk. Hè? Ja, voor de trouw van zijn tante. Ja. We hopen dat hij ervan geniet, natuurlijk. Hè?
3: Ja, in dat huwelijksbootje natuurlijk. Met zijn broodje kaas.
0: Met zijn broodje. Ja, van dat broodje mag hij ook genieten.
1: Met een broodje op een bootje.
0: Ja. Dankjewel, Linde, voor deze bijdrage. Zullen we wachten? Even een harpje. Kan er iemand mij iets vertellen over de kunst in het magazine? Want het zijn niet enkel woorden, er zit ook kunst in.
1: Ja, dat klopt.
0: Nu, woorden zijn ook kunst, maar ik spreek dan eigenlijk over visuele kunst.
1: Ja, dat heeft een simpele reden.
2: We hebben naast woordelijke kunst ook gekeken naar wat er mogelijk was van beeldende kunst. En daar hebben we natuurlijk ook een heel warme oproep naar de buitenwereld toe gedaan. Wat hebben we daarvoor aangetroffen? Een PO-student heeft bijvoorbeeld een heel mooi kunstwerk gemaakt over Lof der Zotheid. Het staat in het zwart-wit. Zoe Wouters heet ze.
0: Zoe Wouters.
2: Het staat in het zwart-wit in het boekje. Maar het staat momenteel in alle glorie te pronken nog op Campus Ledegang. Het is echt een heel, heel mooi werk. Het is ook vrij groot, vrij omvangrijk. Wat verder staat er ook een abstracte foto met... wat is het nu weer? De
0: installatie. Die installatie ook al eens tegengekomen?
2: Ja, een installatie met een natte dweil en een bordje.
1: Even een correctie. Het is een droge dweil. En dat maakt het net zo boeiend.
0: Droge dweil.
1: Een droge dweil met een waarschuwingsplakkaat. Opgepast. Attention. Voor de Franstaligen natuurlijk. Ja. Dat maakt het zo boeiend, want wat is er gevaarlijk aan een droge dweil die los op de vloer ligt?
0: Ja.
1: Zo gevaarlijk dat er een waarschuwing bij moet komen.
0: Ja, ja. Pas op voor de droge dweil.
1: Ja, ja.
2: Dus naast boze kantinejuffen hebben we ook kwaadaardige conciërges rondlopen die zomaar droge dweilen rond laten slingeren op de leden aan campus.
0: Ja, ja.
1: Ja, bon, ze moeten er zijn. En ja, het heeft natuurlijk wel een prachtig, prachtig werk opgeleverd.
2: Ja, inderdaad. Dus heel expressionistisch, zou ik zeggen. Was dat ook niet Jeroen die dat getrokken heeft?
1: Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Jeroen heeft inderdaad die fantastische foto getrokken. En kijk, het resultaat is er weer. Ja, een ongelooflijk graficus, een toffe kerel. En nu op reis naar Marokko voor de trouw van zijn tante.
0: Ja, ja, ja, ja, van zijn tante uit Marokko.
1: Dat klopt helemaal. Ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja. Oké, okay. Ja. Zo, ik denk dat we, tenzij iemand nog iets wil toevoegen, nog een lied kunnen spelen. Wat denken jullie?
1: Oh, dat zou heel leuk zijn.
0: Oké, okay, wat gaan we nu spelen? Even kijken. Wat hebben we nog? Aha, la chanson de Longyon. Van wie is deze keuze?
2: Dat is de keuze van ik, mezelf zijnde, Aaron. Waarom heb ik dat nummer gekozen? Ik heb ook een heel grote fascinatie met Napoleon en de Franse Revolutie. En La Chanson de Longyon is eigenlijk een marcheernummer van de soldaten van Napoleon dat in gebruik is genomen sinds 1805. Na de overwinning bij Austerlitz. Hopelijk word ik hier nu niet afgeknald door andere historici, omdat ik historische fouten zit te verkondigen op de radio.
0: Jeroen is hier niet, die zou je sowieso verbeteren.
2: Maar die is meer into Marokkaanse geschiedenis, heb ik gehoord.
1: Marokkaanse geschiedenis.
2: Vooral dan de huwelijksgeschiedenis van Marokko. Het liedje zelf gaat gewoon over een ajuin, dan doet dat soldaten die bakken en opeten.
0: Mm-hmm.
2: Gezongen in marcheertempo's.
0: Laten we luisteren.

0: Ja, zo zijn we aanbeland bij Zeno. Zeno, de vloer is van jou. Jij gaat nog iets brengen.
1: Ja, inderdaad. Ik zou graag een gedicht brengen die ik zelf ook geschreven heb en die dus te vinden is op pagina 33 van Horizontaal in de rechterbovenhoek. Het moet niet altijd knotsgekke, grappige dingen zijn. Het mag ook een keer serieus en droevig. Mm-hmm. Het eind. Verdrietig is het te denken dat, terwijl ze straks zal rusten, zo liefelijk naar boven kijkend en sneeuw haar wangen kuste. Stappen lopen kan ze niet, maar ooit die kunst zo vaardig, nu al mankend stok in dand, het is zo eigenaardig. Hoe een mens stokoud en vroeger toch zo jeugdig passioneel, daar nu verstijft ineengedoken, eenzaam evenveel. De lasten dragend, zuchtend, zoekend, kermend tot het eind, wel wachtend in haar kamertje, het licht in haar verdwijnt.
0: Ja, dankjewel Zeno. Mooi, kort, bondig, het eind. Het eind. En Stan, wil jij ook nog iets brengen? Niet dat we al aan het einde zijn of zo, hè?
2: Nee,
0: maar
2: nee,
0: jullie
2: nee,
0: zijn
2: maar,
0: zo enthousiast.
2: Ja, en dingen brengen
0: hier,
2: en leuk.
0: Ja, dus, voilà.
2: Ja, zeker weten, zeker weten. Ik heb ook nog een gedichtje.
0: Aha.
2: We gaan dat erop even voorlezen. Hè. Zo, dat is gewoon de pagina tegenover de pagina van Zeno zijn gedicht. En het heet Misdadig. Philippe Lacroix staat voor de klas. Bendevorming, autodiefstal, geldsmokkel, overval, explosief, doodslag, vuurwapen, moord, uitbraak, moord, ontvoering, ontsnapping, doodstraf. Doodgaan duurt 13 jaar, dan ben je klaar om les te geven. Philippe Lacroix staat voor de klas. Ik verlies punten omdat mijn administratie niet in orde was.
0: Dankjewel.

0: Dat is een beetje te veel applaus voor Philippe Lacroix.
1: Maar Philippe Lacroix.
0: Het is voor Stam natuurlijk.
2: Maar ja, chapeau, hè. Hij heeft toch maar mooi zijn leraarsdiploma gehaald. Hè.
3: Weet iedereen wie Philippe Lacroix is?
2: Goh ja, dat is een goede vraag. Wie is Philippe Lacroix? Die was eigenlijk een beetje het brein van de Bende Hamers. Eigenlijk had het de Bende Lacroix moeten heten. En die heeft inderdaad de doodstraf gekregen voor de moorden die opgesomd zijn.
0: Ja, inderdaad.
2: En in de gevangenis heeft hij dan een lerarenopleiding gevolgd. Nota bene Nederlands. En hij geeft dus Nederlandse les in Wallonië. Alhoewel, het zou kunnen dat hij nu net op pensioen is. De man wordt ook al wat ouder. Ook misdadigers
0: worden oud.
2: En dat leek mij wel een leuke inspiratie voor een tof gedichtje rond leraarschap. Moet kunnen.
3: Is het trouwens niet misdadig dat Jeroen er niet bij kan zijn vandaag?
2: We kunnen dat natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Zoals in elke misdaad gaat familie voor. De maffia is erom gekend.
0: Ja, familie.
2: Jeroen zit dus bij familie. In Marokko trouwens. Ja.
3: Voor een huwelijksbootje zeker?
2: Ja. Een trouw. Ja. Ja. Dat trouw, dat kennen ze wel bij de criminelen. Hè.
0: Bij een tante uit Marokko dus.
2: Ja, inderdaad. Nu niet om te zeggen dat de trouw van de tante te maken heeft met criminele feiten.
4: Nee, dat weten we feitelijk niet, hè, Stan.
2: Dat is eigenlijk wel waar. Maar bon.
3: Het zijn vooroordelen die er niet mogen zijn.
2: Dat is ook waar, hè? Inderdaad. Het is een ongelukkige link.
0: Jullie kennen Jeroen en dat zou niet mogen eigenlijk. Dat er criminele feiten zich afspelen in zijn familie.
2: Wel, als het zou zijn, dan is hij een meestercrimineel.
3: Mm-hmm. Want ik ken Jeroen helemaal niet.
2: We weten van niets, ja.
0: Maar shout-out naar Jeroen in Marokko voor de layout van het magazine Horizontaal. Zullen we nog één nummertje spelen? Tenzij jullie zeggen nee.
2: Nee, dat is goed.
0: Goed, let's go. Wacht even kijken.
3: Er staan trouwens ook cartoons in het boekje.
0: Ja, zullen we het straks over die cartoons dan hebben?
3: Ja, na het liedje kunnen we het daarover hebben.
0: Ja, inderdaad. Wat denken jullie van Born to be Alive? Wie heeft dit gekozen?
3: Ik denk iemand die in Marokko zit.
4: Oh nee.
2: Ah. Dat is Jeroen.
0: Ja.
2: Onze graficus.
3: Okay. Die is daar voor de trouw van zijn tante.
0: Maar dan gaan we iets anders nemen. We hebben Jeroen al genoeg vernoemd, denk ik.
4: Of... Je kan Jeroen niet genoeg vernoemen. Jeroen is het grote brein, misschien achter ook een misdadige bende, dat weten we niet. Maar dus ook achter heel de grafische vormgeving van Horizontaal. Waarvoor grote dank.
3: Misschien wel het brein achter Opus Dei zelfs.
0: Ja, wellicht.
4: Misschien.
0: Ik vind hier een nummer, All My Exes Live in Texas.
3: Dat is een liedje van mij.
0: Ja, van George Strait.
3: Ja, inderdaad.
0: Zullen we daarna luisteren? Wil je er nog iets aan toevoegen?
3: Dat is meestal mijn meest beluisterde nummer op Spotify elk jaar. Ik ben naar beginnen luisteren sinds ik een band heb gezien, Blue Jean, op... De Gentse Feesten een paar jaar geleden. En sindsdien, ze hebben dat daar gecoverd. En sindsdien ben ik helemaal verknocht aan de muziek van George Strait.
0: Ja. Was dat de zondagochtend dat Blue Jeans speelde op... Treffpunt podium?
3: Nee, het was er voor nog, denk ik. Het was in het Baudeloupark nog, denk ik. Het was in de Ringo. Het was in de Ringo-bar dat ik ze gezien heb.
0: Ja, oké, goed. Country dus, let's go.

0: Ja, nog steeds Sjamaandag met de horizontalisten bij mij in de studio. Niet enkel woord, maar ook beeld of beeldende kunsten, maar ook comics. Hoort er ook bij Aaron?
1: Ja, klopt volledig. Naast visuele en grafische en textuele kunst hebben we ook een warme oproep gedaan voor mensen die goed zijn in de combinatie van beide, de visuele textuele kunst. En bleek dat Stan Leijen daar heel goed in is. En die man die Confrater heeft heel veel op zijn kerfstok genomen en heel veel werk voor het magazine Verzet eigenlijk. Dus waar het leeuwendeel, heeft eigenlijk iedereen weggeduwd en is met de meeste plaats in het magazine gaan lopen.
2: Alles voor glorie, alles voor glorie.
1: En ik neem hem dat absoluut niet kwalijk, maar ik ga jullie misschien samen met Linde een klein stukje comic voorlezen. Ik zal de man zijn en Linde zal de vrouw zijn.
0: Ja, goed.
1: Het heet Op date met een poëet. Maar, kom toch alsjeblieft dichter. Maar, dat kan ik ook hoor. Het rijmt niet eens. Dat is toch geen poëzie? En zo iemand vindt wel een uitgever. Hoe is het mogelijk? Belachelijk.
3: Trek het je niet aan. Het was toch een leuke avond? We hebben lekker gegeten.
1: Het doet me denken aan een gedicht dat ik schreef. Ik open mijn ogen. Ze hebben gelogen. De regen valt niet in bogen.
3: Ja, ik heb hem gekust. Anders bleef die onzekere oelewapper maar doorgaan. Toen gebeurde er iets vreemds. Een warme rust nam plots mijn totale bewustzijn over. Ik genoot van de stilte. Dit zal ik vaker doen.
1: De volgende dag hadden ze ruzie over het aantal lettergrepen in een rondeel.
0: Comics, woorden, beelden en ikzelf heb ook een bijdrage geleverd aan dit magazine.
2: We hebben het er in het begin van de show over gehad. Inderdaad, ja. Jij was een van de toffe mensen die ons iets heeft ingezonden.
0: Ja, inderdaad.
3: En misschien ook van een van de enige mensen, maar goed.
0: Maar voor de volgende editie wordt dat dan 10 keer zoveel.
1: Vergeet de duizenden lezersbrieven niet dat we gekregen hebben, Linde.
0: Goed, soms kruip ik in de huid van een trucker. En die trucker heeft veel tijd achter het stuur. En tijd om na te denken over het leven. En dan schrijft hij gedichten. Ik ga eentje brengen, getiteld Happetijd. Een aperitiefhapje met een snack en een beet. Worst-kaas-scenario. De liefde van de man gaat door de worst. De liefde van de vrouw smelt als kaas voor de zon, zonder korst. Zo, dan hebben we bijna alles gehad, of juist niet. Jeroen?
1: Ik denk dat er nog iets moet vernoemd worden, gezegd worden rond de afwezigheid van Jeroen, onze graficus.
2: Ja, die zit dus in Marokko.
1: Ja, juist, dat was voor een trouw zeker.
2: Ja, van zijn tante.
1: En ik dacht dat ze een broodje kaas ging trouwen.
2: Nee. Bo, ik weet niet hoe ze eruit ziet, maar bo. Weet je, hij is in Marokko, hij is daar voor de trouw en het is voor zijn tante.
1: En zijn er dan broodjes kaas op de trouw?
2: Misschien wel, ja.
0: Ja, maar ik hoop het voor Jeroen.
2: Ik hoop het voor Jeroen, want inderdaad, ja, hij eet het wel heel graag. Heel graag.
0: Linde, wil jij nog muziek kiezen voor het volgende lied dat we gaan spelen? We hebben nog geen keuze van jou gehoord.
3: Aangezien we het nu toch over Jeroen hebben en Jeroen onze allerliefste Starman is, zou ik het liedje Starman van David Bowie voorstellen. Dat is mijn allerliefste of allermeest beluisterde nummer ooit. Dus voilà. Shout-out naar Jeroen.

0: La la la, dankjewel Linde voor dit mooie
1: Shamaandag.
0: We komen bijna, nog niet, maar we zijn bijna aan het einde van de show. En Aaron vertelde mij... Ja, Aaron, jij vertelde mij dat jij graag nog iets wil brengen.
2: Ja, inderdaad. Ik had, toen ik de cocktailbar had, Hollywood Cocktailbar, is nu dood en begraven, niet wegens faillissement, maar wegens persoonlijke stopreden, had ik een vaste klant. En dat was eigenlijk een heel gezapige man. Heette Mark, maar hij was ook een heel zware alcoholieker. En vorige kerst heeft Mark het leven moeten laten. Wegens zijn... heeft het gevecht met alcohol verloren, eigenlijk. En hij is heel eenzaam en alleen begraven. En ik heb toch een eulogie voor Mark geschreven om toch hem nog eens te herinneren. Want het was een heel vriendelijke, vrolijke man uiteindelijk wel nog. En het heet dus Eulogie voor Mark. Het was kerst en het vroor. Of vroor het nu net niet. Ze was alleszins niet wit. Dat is een zeldzaamheid. Slechts 11 maal sinds de geboorte van de Britse vogelexpert James Bond was er een witte kerst. Op die niet zo witte kerst schuifelde een man genaamd Mark door de straten rond het Muinpark in Gent. Een witte baard, een wat voorovergebogen pas door een niet verzorgde kwetsuur. Een wat afgezakte broek, een pet en een rood aangeslagen gezicht. Mark dronk wel eens heel graag eens een pintje. Het was 8 uur 's ochtends en hij was onderweg naar de Spar. Daar zou hij zijn eerste drankje van de dag aanschaffen. Een lekker fris pintje. Het waren er eigenlijk 6. Mooi verpakt in wat plastiek. Op zijn gemak nuttigde Mark zijn drankjes in het bushokje aan het rondpunt. Wat katatonische momenten later verzamelde hij zijn moed en zocht een kroeg die geopend was op kerstdag. Eenmaal gevonden, bestelde hij naar goede oude gewoonte weer een pint. Eenmaal die op was, vertrok hij naar de volgende toog. Dit proces herhaalde hij dag in, dag uit. Mark was altijd goedlachs, maar stil, kapot door de drank. Meermalen herhaalde hij het verhaal over toen het hem lukte om te stoppen met roken. Apetrots wist hij de datum waarop hij zijn laatste sigaret aanstak op te zeggen. Mark hield ook van popcornmuziek. U allen bekend door de hond van het herfstserie hoofdpersonage Lorelei Gilmore, namelijk Paul Anka. Put your head on my shoulder. Dat had Mark niet. Een schouder om zijn hoofd op te leggen. Hij was alleen. Af en toe nog een telefoontje van een hoogbejaarde moeder. Een alcoholisch nomadenbestaan met gerstenat als drijfveer. Die ene kerst... Waar het niet sneeuwde, liep Mark een café buiten, klaar voor zijn volgende verzetje. Plots werd hij gedwongen even halt te houden. Een wat stekende pijn op zijn borst. Zijn linkerarm daverde. De wereld rond hem begon te draaien. Zo snel als hij maar kon, zocht hij steun rond hem. De steun die hij vond, was een ijskoude, ijzeren verlaten bank aan het water. Daar zakte hij ineen. Alleen. Hulpdiensten arriveerden en reanimeerden. De poging tot redden was er, maar tevergeefs. Mark stierf alleen. Niet op kerst, maar een dagje later, de 26e. Niemand kraaide naar zijn overlijden. Er was geen dienst, enkel een crematie. Hij werd uitgestrooid, niet in zijn geliefde Gent, maar wat verder, op een eenzaam veld. Pas na nieuwjaar werd zijn afwezigheid door cafébazen opgemerkt. Het nieuws verspreidde zich. Mark is dood. Nu, waarom dit droeve verhaal? Ik was een van die cafébazen die Mark dagelijks bezocht voor een pintje. De altijd vriendelijke, maar stille man is niet meer. Speciaal voor hem kweelde ik met rode ogen nog iets mee met Paul Anka. Het spijt me dat ik je geen schouder kon bieden toen je hem nodig had. Ik ga je verdomme hard missen. Je was een prachtmens.

0: Mooi. Voor Mark.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, en op deze toon zijn we nu wel echt dicht bij het einde van deze uitzending gekomen. En dan vraag ik mij af, is er nog iets dat iemand wil brengen? Of...
2: Er staat eigenlijk in het nummer ook een tekst die gelinkt is aan een mix van Nederlandstalige hip-hop. Een soort bloemlezing. Korte bloemlezing, maar toch bloemlezing.
0: Okay.
2: Van de Nederlandstalige... Ja, de geschiedenis van Nederlandstalige hip-hop zelfs. De evolutie. Die tekst, dat is ook maar een tekst. Ik stel voor dat het misschien leuker is om het gewoon af te sluiten.
0: Spelen.
2: Ja, en ik weet niet of de mix het einde zal halen voor een volgende show aanbreekt. Maar ja, een warme oproep dan aan de mensen die het leuk vinden. Ga even naar de Mixcloud-pagina van Horizontaal. Horizontaal. En daar vind je de mix. Man.
0: Ja, goed. We gaan het zo dadelijk afspelen. Ik wil jullie nog bedanken om hier te komen in de studio. Proficiat nogmaals met Horizontaal.
3: Dankjewel.
0: En vele groetjes aan Jeroen.
3: Dat zullen we zeker doen.
1: Die zit in Marokko trouwens.
2: Ja, voor de trouw.
1: Van zijn tante was het, hè?
2: Ja.
4: Dat klopt.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dankjewel Stan, Zeno, Linde en Aaron.
1: Alsjeblieft.
0: Tot de volgende.
5: Wacht,
0: de volgende.
5: En wie was Jeroen nu ook alweer?
1: Ja, dat weet niemand toch.
6: Bijna luisteren zodat je die bijna nooit op de radio zal horen. Wij luisteren dan ook nooit naar de radio. Iedereen die wij kennen, die luistert naar mixtapes. En op de mixtapes, daar zet de DJ de streetmix, zoals het altijd ook op de plaat staat. Dus dat wil zeggen, de versie die niet gecensureerd is, speciaal voor de radio. En dat zijn uiteindelijk ook de versies die wij willen horen. Wij hebben er geen belang aan om naar... gecensureerde nummers te luisteren.

Jeppa, er was hier even wat commotie in de studio, want onze gasten zijn aangekomen die zo meteen gaan babbelen. Benito en Marquito, was het? Ja, voilà, daar gaan we zo meteen mee spreken. Maar je hoorde de band uit Frankrijk, Cairo. Lijkt een beetje op de stad uit Egypte, maar ze komen wel degelijk uit Frankrijk met een nummer uit 2024. Het was een single toen, Kalaoun. En dan deze track komt eraan, BCUC en Umdun Akananda.

Jeppa, bij Radio Taxi zijn intussen twee gasten binnengewandeld. Benito Blankaert en Marquito Vélez. We gaan zo meteen met hen babbelen. En Marquito heeft ook de gitaar uitgehaald. Dus die ga je dan zo meteen ook wel tussendoor horen. Maar we gaan beginnen met muziek. En dit is een nummer, compositie van Benito. Hij zal ons straks vertellen waar dit nummer over gaat. Het heet Forianis. MUZIEK

0: We luisteren naar het nummer Forianis door het kwartet Café de Humedad. En het kwartet bestaat onder andere uit Benito en Marquito. Benito Blankaert en Marquito Velez. Benito, we hoorden net het nummer Forianis. Dat is eentje dat jij hebt geschreven?
1: Klopt, ja. Ja. Het is een eigen compositie.
0: En waarover gaat het?
1: Wel, het is een beetje een triestig verhaal. Het gaat over een jonge, getalenteerde, knappe man die had beslist om in zijn leven goochelaar te worden. Wat al heel uitzonderlijk is, want wie beslist er niet in zijn leven van goochelaar te worden? Ik ken er niet zoveel mensen. Maar in elk geval, hij was heel getalenteerd, hij was echt goed op weg. En hij deed het op een heel natuurlijke manier. Ik kon hem dus tegenkomen in het Gentse. Dat hij zijn kaarten boven haalde. Hij speelde op een heel natuurlijke manier. Hij had een flair die heel charmant was. Nu, jammerlijk genoeg is hij onder de COVID-periode ziek geworden. Ik denk leukemie. En hij is veel te vroeg en veel te jong gestorven. En dat heeft mij zo geraakt dat het nummer uit mijn vingers rolde de dag toen ik wist dat hij was gestorven. Dus, en dat was onder de COVID-periode. En ik was een tijdje ervoor op de Canarische Eilanden geweest. En ik had daar een typisch instrumentje gekocht van de Canarische Eilanden, genoemd een timple. Dat is een schattig vijfsnaren mini-gitaartje, maar met een heel mooie klank. Kleine eilandjes, kleine gitaartjes.
0: Ja, en die gitaar hebben we daarnet inderdaad gehoord.
1: En die timplate, dus dat noemt dus een timplate. Veel mensen, als ze het zien, verwarren het met de ukulele, maar het heeft er niks mee te maken. Het is dus wel een echt instrument. Nu, het rolde uit mijn vingers, die compositie, die dag. Ik was er zo van aangedaan dat de nummer toen gecomponeerd geweest is.
0: Ja.
1: En dat was voor Janis, want de jongeman noemde hij Janis.
0: Oké, prachtig. En zo zijn we meteen in jullie oeuvre gedoken. Ik had daarnet al gezegd, jullie zijn een kwartet, Café de Humedad. Stel je eens de bandleden voor, Benito. Dus jij bent Benito uiteraard, maar je speelt verschillende instrumenten in de band.
1: Ja, wel, het repertoire leent er hem toe. En ik wou dat al lang doen, dat zat al lang in de ijskast en is allemaal beginnen rijpen onder de COVID-periode, weet wel. Ik kon nergens naartoe, veel thuis. En ik dacht, van veel mensen kennen mij als saxofonist. Mm-hmm. En ik dacht, ik wil echt wel nu een keer iets anders doen.
0: Ja.
1: En wat verveling soms ook goed kan voor zijn, is dat er creativiteit kan ontstaan.
0: Ja, en dat iets anders gebeurd, vastpakken.
1: De gitaar was als een magneet op mij aan het werken. En ik dacht van, oké, leuk, ik wil daar echt iets mee gaan doen. En voor mij ook, ik wou in kleinere bezetting concertjes beginnen spelen. Want de tijd van de grotere bands, want je hebt La Panica gekend.
0: Ja.
1: Daar waren zo allemaal grote bands en er was geen tijdsgeest meer voor. Economisch en ook de energie die mij een beetje begon te ontbreken.
0: Ja, veel werk om iedereen samen te krijgen. Ja.
1: Onder andere met zoveel nationaliteiten.
0: Ja.
1: Want wij waren al avant la lettre, grensoverschrijdend bezig toen in de jaren. Met Bulgaren en Macedoniërs, die hier toen eigenlijk allemaal niet mochten zijn, mochten niet mee samenwerken, want ze waren geen lid van de Europese Unie.
0: Ja.
1: Er zijn allemaal problemen mee geweest, maar het was ook een heel mooi verhaal. Maar in elk geval, ik wou echt iets er een kleinere formule gaan doen. En een genre die ik heel, heel tof vind om te spelen, die ik misschien zelfs van heel vroeger terug dan naar boven kwam. Ik dacht van leuk om dat te gaan spelen terug.
0: Maar jij zelf hebt eigenlijk niet het initiatief genomen, hè? Tot Café de Humedad?
1: Nee, het initiatief. En dat is ook eigenlijk weer een beetje een triestig verhaal. Ik wil niet te veel triestige verhaal vertellen, maar Café de Humedad is ontstaan onder impuls van ook een heel goede vriend van mij, Bart Silon. Was een vrijgekende kunstschilder, maar ook een heel getalenteerde kerel. Zowel culinair, maar vooral als kunstschilder.
0: Mm-hmm.
1: Hij was altijd niet echt een cadeau in het nachtleven. Soms was hij een bijzonder figuur.
0: Ja.
1: Maar toch...
0: Maar het idee voor het kwartet kwam van hem.
1: Ja, maar hij had ook een stem.
0: Oké.
1: Okay. Als je je ogen sluitte en hij begon te zingen, zouden we gedacht hebben dat Wannes van de Velde naast jou zat.
0: Ja.
1: Niet dat ik zo'n grote fan ben, maar toch, ik bedoel... Café La Humedad, er zijn er zo'n paar die voor mij, ben niet echt een volk, minded kerel, maar er zijn er een paar die eruit springen voor mij. En onder andere Wannes van de Velde is er zeker bij.
0: Ja.
1: En Dirk van Esbroek.
0: Ja.
1: Waaronder dus Café La Humedad, is een nummer van Dirk van Esbroek. Argentijns. Een beetje de tango-sfeer. Want dat is ook zo'n mix die we met Café La Humedad brengen. Het is een leuke mix. Er zitten even goed tango-elementen in, flamenco-elementen, jazz, wat traditioneel, zelfs klassiek.
0: Ja.
1: Dus we spelen met al die elementen. En het ontstaan van Café La Humedad is gebeurd onder Bart. Hij is gestorven, een paar jaar geleden, jammerlijk genoeg, veel te vroeg ook. En als hommage aan mijn goede vriend heb ik gezegd van, we gaan dat verder zetten.
0: Ja.
1: We doen dat mee verder.
0: Prachtig. Maar jullie zijn met vier, hè? En tot nu toe weet ik alleen dat jij Benito erin speelt. Maar Marquito, misschien kan hij antwoorden. Jij speelt ook in de band,
2: ja.
0: En, want je bent ondertussen al een beetje mee aan het spelen, dus jij speelt gitaar.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja. En jouw roots liggen in de flamenco gitaar, in het flamenco spelen op de gitaar.
2: Ja, ik ben in feite bekend als flamenco gitarist professioneel.
0: Ja.
2: In België. Ik heb 55 jaar gitaar flamenco direct mee. Ik heb heel jong begonnen met mijn pa. En ik heb veel klassiek studie gitaar gespeeld. En ik ben geïnteresseerd voor nieuwe muziek leren, om een nieuwe weg te vinden en misschien mijn flamenco veranderen.
0: Ja.
2: Maar nu ben ik meer aan de dienst van de kwartet, want dat is wereldmuziek. En daar vind ik veel anders stijl van muziek. En dat is voor mij een enorme plezier. Spelen muziek van Tito Puente, of een compositie van Ben, of een stuk van Paco de Lucia. Of, ja, dat is enorm een grote deur die open voor mij is. De toekomst ken ik niet, maar misschien we kunnen nog verder gaan met Ben. Dat, ik wens dat toch, ja, zo gezegd.
0: Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Nu kennen we al twee van de vier bandleden. Marquito, wie speelt er nog bij Café de Humedad? Benito, Marquito en wie nog?
2: Wel, normaal speelt hij ook een bassist. Ook,
1: Ja, de bassist is al niet meer van de jongste, maar dat is iemand die ook al rust en sporen verdiend heeft. Hij heeft heel veel bij accordeonist Ronnie Verbiest begeleid. Is zelfs Toets Zielmans begeleid. Dus ja, een all-round bassist, Eugène Wemme. Onder zijn artiestennaam Gene Wild. Dat is een bijzondere kerel toch, want hij is enorm... Hij is bijna Montana, noem ik hem. Omdat hij is met paarden bezig, horses and music. Hij is een echte cowboy. Hij doet rodeo, maar hij is 70 jaar, maar hij doet rodeo. En ja, het is een hele fijne bassist, een hele enthousiaste voor 70 jaar te zijn. Een hele energieke, gemotiveerde bassist. Okay. Leuk om bij hem te werken. Ja.
0: Heerlijk. We hebben gitaar, we hebben bas en we hebben allerlei fluitjes die jij bespeelt.
1: Ja, ik doe de dwarsfluit, wat kleinere instrumenten. En dan is er nog percussionist.
0: All right.
1: Uit Lille, een master. Hij is echt meester in de percussie. Maar vooral, hij komt uit de salsa. Het is een echte salsero. De Cubanen gaan zelfs lesvolgen bij hem. Hij is master gewoon. Maar binnen het kwartet moet hij zijn skills van andere stijlen ook wat bovenhalen.
0: Ja.
1: En voor hem is dat dan ook wel leerrijk. Maar ja,
0: dus
1: hij is,
0: jullie dagen elkaar eigenlijk uit om de hele tijd grenzen te verleggen.
1: Ja, hij is uit Lille, dat ik al gezegd heb. Hij is Fred Savinier. Maar zijn bijnaam is Pulpo. El Pulpo. Iedereen kent hem in de muzikantenwereld als El Pulpo. Ja, Ninkvis met heel veel tentakels. En als je hem hoort spelen, zou je denken, dat is iemand niet met twee handen, maar misschien met vier of met zes handen naar zijn lijf. Omdat het zo virtuoos is gewoon.
0: Oké, heerlijk. We gaan nog wat muziek laten horen. Ja. Daarnet hadden we een nummer dat jij gecomponeerd had. Nu gaan we naar een korter nummer, een eerder klassieker nummer. Hè? Ja. Carora, kan je kort even inleiden?
1: Carora is van een Venezolaanse componist.
2: Antonio Loro.
1: Ja, Loro.
2: Bekend in de wereld van klassieke gitaristenmuziek. Ja. Conservatorium ook, studies enzovoort. Ja.
0: Oké, dit is Carora.

0: Helemaal uitgespeeld. Prachtig nummer, Carora. Gespeeld door het kwartet Café de Humedad. En twee van de kwartetleden zitten hier bij ons in de studio. Benito Blankaert en Marquito Velez. Wat meer is, als je houdt van deze stijl, kan je morgenavond naar Enter. Want morgen, 12 mei, spelen ze daar om 8 uur. En het is helemaal gratis. Het restaurant van de centrale Enter. Benito, je zei daarnet dat het wel een voordeel is om een reeks concertjes altijd samen te zetten, zodanig dat de groepsleden die van overal moeten komen een goede reden hebben om af te komen. Morgen zijn ze er alle vier?
1: Morgen zijn we compleet. En er is ook nog een verrassing wat ik nu nog niet kan over zeggen. Maar morgen zijn we compleet en we kijken er echt naar uit. We zijn er helemaal klaar voor, gelijk dat we zeggen.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, we doen een reeks deze week. Ja, het is niet zo evident. Marquito woont in de buurt van Charleville-Mézières. Dat is niet direct achter de hoek. Poulpo, de percussionist uit Lille, die geeft les. Ze zijn allemaal een beetje beperkt, zowel in tijd als in afstand. Dus we proberen als we samenkomen, dat er dan iets meer is dan enkel één klein concertje of zo. En wat ook interessant is, als er meerdere, want deze week doen we vier concerten. Drie in kwartet en één in duo. Dus wat er interessant aan is, als de concerten eerder gespreid zijn, kunnen we zeggen, heb bijvoorbeeld een optreden en pas 3 maanden later is er terug een concert, dan de tijd die ertussen zit, dat is moeilijk. Je hebt het gevoel dat je elke keer opnieuw moet beginnen. Maar als het op korte tijd is, dat je veel kunt spelen, dan is dat voor de kwaliteit van het kwartet een voordeel.
0: Natuurlijk.
1: Ja, dan beginnen echt veel meer op elkaar in te spelen. Mm-hmm. En eigenlijk wordt het altijd maar beter en beter.
0: Ja, dus morgen wordt een topconcert.
1: Van ons best doen, ja, zeker.
0: Ja, oké, daar kijken we alvast naar uit. We gaan nog eentje draaien. Bon Voyage. Ook eentje dat jij hebt geschreven, Benito.
1: Ja.
0: Geef eens de inleiding.
1: Bon Voyage is eigenlijk een suite. Ik heb mij een keer goed laten gaan. Onder andere omdat de tijdsgeest veel zeggen, ja, maar dat is niet meer de tijd van vandaag met lange intro's en zo. Ik dacht van, ik kan mij daar allemaal niks meer van aantrekken. Ik doe wat ik tof vind en wat ik graag wil doen. Moeten allemaal heel korte intro's zijn. En dat gaan we wel, kijk, we gaan een keer doen wat dan de meesten niet wel. Dat is ook zeker niet de promotors. Bestaat uit meerdere intro's zelfs. Dus ik denk dat dat nummer Bon Voyage uit de 2 of 3 intro's heeft. En dan gaan we eerder over naar een leuke groove die eerder op Braziliaanse ritmes gebaseerd is.
0: Ja, en Marquito, jij speelt er ook in mee?
2: Ja, ik ben
0: geleid. Jij bent geleid.
2: Tussen flamenco, ritmische. Ja. Flamenco en bossa nova.
0: Oké, we spelen.
1: Ja, de eerste intro is van Marquito, dat is echt puur flamenco.
0: Ja.
1: Dan val ik in, wordt het mijn compositie. En het evolueert constant, dus daarom ook van Bon Voyage. We pakken jullie mee op een muzikale reis gewoon in dat nummer.
0: Binnen één nummer, schitterend. Bon Voyage van Café de Humedad.

0: Jeppa, prachtige muziek hebben we gehoord. Nergens nog te vinden, niet uitgekomen, zegt Benito net. We gaan hem moeten overtuigen om het eens ergens te laten opnemen. We gingen op reis in elk geval, langs de flamenco naar Brazilië, naar Cuba en weer helemaal terug in dit nummer Bon Voyage. Benito, om af te ronden, jullie kwartet heet Café de Humedad, café van de vochtigheid. Ja. Hoe komen jullie, of vocht, hoe is dat ontstaan? Of wat zit daarachter?
1: Zoals ik reeds gezegd heb, is de naam die ontstaan is onder Bart Gillon, die met dat project begonnen is. Dus de naam bestond al eigenlijk en ik heb de naam, het project verder gezet, dus ik heb aan de naam niks veranderd in feite.
0: Ja.
1: Maar wat ik wel weet, Café La Humedad, komt uit de Argentijnse sfeer, uit de tango-sfeer.
0: Ja.
1: En Dirk van Essenbroek heeft ook zo'n nummer uitgebracht, dat noemt Café La Humedad.
0: Ja.
1: Zo echt wel tango.
0: Want jullie spelen ook tango?
1: Er zitten tango-elementen in.
0: Ja.
1: Dus een mix van tango, zelfs musette. We doen een nummer van Wannes van der Velden ook. Dus we gaan heel, heel breed in het repertoire.
0: Ja.
1: Maar dat gaan we morgen niet doen. We zijn ook een beetje gelimiteerd morgen, bedoel, van tijd.
0: Ja.
1: Dus we spelen tussen 8 en 10. Dus ik ga het moeten kort houden, dus mijn bandteksten ook. En
0: dat wordt moeilijk.
1: Ja, ja. Maar ja,
0: we gaan de muziek laten spreken.
1: Ja,
0: hè?
1: Dus we kunnen niet alles spelen morgen. En om 10 uur moet het echt wel stoppen voor de buren, heb ik gehoord. Ja. Dus we gaan de tijd optimaal gebruiken om lekkere, leuke muziek te spelen.
0: Dat wordt heerlijk. En Marquito die kan zelfs hier zijn handen niet van de gitaar houden en blijft de hele tijd verder tokkelen. Heren, heel erg bedankt voor jullie komst naar Radio Taxi. Ik denk dat iedereen overtuigd is dat het morgen een prachtig optreden wordt. Helemaal gratis op 12 mei. Dus vanaf 8 uur in Enter, het restaurant gekoppeld aan de centrale. Dank jullie wel om langs te komen. En wij luisteren naar nieuwe samba, Braziliaanse samba van João Selva en Flávia Coelho met Meu Mano.

Dit was de nieuwe samba uit Brazilië. Meu Manu heette dit nummer van João Silva en Flavia Coelho. Niet vergeten, morgen om 8 uur moet iedereen in de resto van de centrale in Enter zijn als je wil luisteren naar Café de Humedad. Wij nemen intussen afscheid van Benito Blankaert en Marquito Villis, die hier daarnet op bezoek waren. En we gaan zo meteen luisteren naar een Portugees-Belgische zangeres. Nieuwe muziek van Blue Samu. Dit is Move.

Deze heerlijke band komt naar de Gentse feesten. Je hoort het goed, je kan ze gratis meemaken op 18 juli, want dan zijn ze te zien op het podium van Trefpunt. De band heet Lalalar, komt uit Turkije en brengt gloednieuwe muziek zoals dit nummer, Hem Evim Sem, Hem Şenenim. Het is te moeilijk. Het zal wel beter klinken als iemand met Turkse roots het uitspreekt. We gaan naar een ander nummer. Dat vrij vertaald is We Must Resist. Dat is Huria van Ziad Trabelsi.

Ziad Trabelsi met Huria mocht het eerste uur van Radio Taxi afsluiten. En Juan José en Tino Tozzi hebben dit keer de deks afgestaan aan een andere DJ, DJ Dipanda. Hij brengt Zuiderse muziek van kabbelend tot Braziliaanse pandoering. Take it away.

so carelessly there. There's a limit to your care.

0: is Urgent FM.
1: Let it vibrate. We let it vibrate. Yeah.